0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 te keer in Rooi.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Ganja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hoofdstad, is de allereerste pukkelpop sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hallo, ik ben Maurice Monet en ben verkozen als Monza's favoriet met mijn nieuwe nummer Le Soleil d'été. Heel veel luisterplezier.
12: Monza's favoriet.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan,

0: Uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: En de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kriv-Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Gandja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad, het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hoofdstad, is de allereerste pukkelpop-sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Monza's favoriet.
11: Hallo, ik ben Maurice Mounet en ben verkozen als Monza's favoriet met mijn nieuwe nummer Le Soleil d'été. Heel veel luisterplezier.
10: Monza's favoriet.

0: fruit.
1: Zoals luisteraars, een hele goede morgen vanuit een zonnig Kinrooi. Ik ben er weer, hij is er weer. Vooruit. Zo even Bart Karel.
2: En zwaait met zijn mes.
1: De zon blijft vandaag schijnen, maar namiddag kan het spatje regen vallen. Misschien, hopelijk niet. Maar voorlopig is het droog.
2: Morgen, hier ben ik. Zeg, wordt het een mooie dag.
1: Ik ben er weer live bij, ter aan de klok van 11 uur.
2: Goedemorgen.
1: Plaatjes kunnen vandaag niet aangevraagd worden. Onze basis is streng, maar rechtvaardig. Hij zegt altijd, muziek, muziek, muziek moet er zijn. En daar zorgen wij voor. Tot 11 uur. Mijn naam is DJ Jo.
2: Hallo. Goedemorgen, hier ben ik.
1: En waar je ook gaat, waar je ook staat. Radio Monza, nog altijd paraat. De mensen in de Rotum zijn ook wakker. Als je afgestaan bent op 105.6, 106.5, zit je goed. De kantine is geopend. Je bent van harte welkom. In de Assenstraat nummer 1 in Kinrooi.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Nogmaals, goedemorgen.

생각지 봤던 결혼 한지 Christian Anders. Genig voorbij. U bent van harte welkom hier bij Radio Monza. Nogmaals een goeiemorgen. Dansliefhebbers.

0: Vámonos ya, porque antes de Radio Monza.
1: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: We gaan eventjes terug in de tijd met deze plaat van Demis Roussos met My Only Fascination.

63 in de tijd met deze mooie plaat van Bonnie M. Uit de jaren 90. Heel populair. Daddy Cool. Dat was hier bij Radio Monza. Goedemorgen.

een oudje van, gekozen van André Hazes, een oudje van hem. Zij gelooft in mij. Ze zegt me dan, bedankt voor het telefoontje. Maak er een fijne dag van. André Hazes en Zij gelooft in mij. Uit vervlogen tijden, in de jaren 81, jawel. Hij mag er zeker zijn hier bij Radio Monza. André Hazes.

morgen. Lekker lui in bed. Zalig genieten. Zelfs geen koffie.

0: Dat is een nieuwe cd, denk ik wel.
1: Dan had ik jou.
0: Het was vroeger een schoolmeester. Salem Segers.
1: Dat zei, die dat vliegt voorbij.
0: En ze gaat tegen mij, zeg maar gewoon, Jos.
1: Met jou erbij.
0: Hallo, ik kan het zondag zijn. Voor mij kan het alle dagen zondag zijn, denk ik wel. André Berger. En dat is een mooi plaatje. Speel nog eenmaal voor mij, Habanero.

Een van zijn betere hits van Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll. Good Luck Charm. We gaan langzaam naar het tijd zijn van 10 uur. Even de nodige boodschappen en de reclames. En dan zijn we weer terug bij jullie.

Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Dat door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Maaseik, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus weet ik in Rooi.
5: Zoek Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens. Waar elke dorst wordt gelest.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kriv-Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Gandja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hoofdstad, is de allereerste Pukkelpop-sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en Pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ze mogen zeker niet ontbreken bij Radio Monza, The Beach Boys en Sloop John B. Ik zeg nogmaals een goeiemorgen. Waar u ook gaat of waar u bestaat, Radio Monza is nog altijd paraat. Ik kreeg hier een telefoontje van een dame. Linda Mone is vandaag jarig van de Bloemwinkel Mone. En kreeg ze aangeboden van een trouwe luisteraar van Radio Monza. En ik heb een plaatje gekozen van, ze zeggen, Linda, maak er een fijne dag van, indien u luistert.

Nog altijd prachtige muziek van Koning Konings. Speciaal voor de verjaardag van Linda Molen. Zo zeg ik aan Linda, maak een fijne dag van. En de groetjes ook van deze kant bij Radio Monza. The Beatles met Yellow Submarine.

best of the Wrestle album, Beatles. Yellow Submarine, jawel. In de jaren 60, 70 heel populair, hier overal ter wereld, denk ik wel, de Beatles.

Voorbeeld luidt al een beetje schijnen. Of wel regen, regen. Hopelijk niet. En onweer krijgen we ook nog dat erbij, denk ik wel. Maar zover zijn we nog niet. Deze wordt plaats van de classics. Ashes and Diamonds.

zijn afkomstig uit Stramprooi. En deze muziek is van de classics Ashes and Diamonds. We gaan even terug naar Amerika met Wings en Mall of Kintyre.

Zoals ik al zei, in de jaren 70, 80, heel bekend in binnen- en buitenland. Mall of Kintyre, van dit alles hier bij Radio Monza met DJ Joe. Cultura. Hij mag er zeker niet ontbreken. Onze collega Bobo is daar grote fan van. Maar Cultura is met pensioen.

0: Ik ben een stel. Tingeltje met een gouden randje. Marco Schuitmaker.
1: Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens doorgered.
0: Ik heb er een mooie gevonden van Connie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij. Ze zou zeggen, meneer, luister naar deze mooie plaat. Speciaal voor jou, deze mooie plaat. Connie Konings, druk je lijf tegen dat van mij. Wow.

En ze mag zeker niet ontbreken bij Radio Monzaal. Liefhebbers van Connie Konings, druk je lijf, dat is van mij. We gaan terug naar Duitsland. Naar de classics in het Duits. Ik wil dich nicht verlieren. Heel populair hier bij Radio Monzaal.

Maar luister altijd prachtige muziek. Als ze Duits zingen of Nederlands zingen, dat kan allemaal niet in. We horen ze heel graag zingen. En deze mooie plaat, voor de mensen die houden van wielrennen en ook van Formule 1, komen we aan het trekken dit weekend. Dus Formule 1 in Zandvoort aan zee, met deze mooie plaat van Bobby Solo, Una Lacrima Sul Viso. We houden een beetje rustig bij Radio Monza.

prachtige Italiaanse klanken. Hier bij Radio Monza. Naar DJ Joel. Tot 11 uur. Een kwartier zit er aan, denk ik wel.

Heel bekend bij de mensen die in de mijn gewerkt hebben, allemaal deze mooie plaat van Romy en de mijnwerkers. Speciaal voor deze mensen, de mijnwerkers. Loop al in en wij vieren feest. Ik zelf ook wel. Zij vieren feest en wij vieren ook feest. Een heel fijn weekend. Hopelijk blijft de zon schijnen. Natuurwetter altijd, hoop doet leven. Hopelijk wel.

Zorgwallen zal zeker een zwaar weekend hebben, denk ik wel. Op ieder Slagerfestival is hij ook aanwezig met deze mooie plaat van Wij vieren feest. En zij vieren altijd feest als ze aanwezig is op ieder festival. Nog wel in deze mooie plaat van de Amigos. Dat Zwitserschip verlest den Haven.

een van de beste singles uit de CD's van Amigos. Das weiße Schiff verlässt den Hafen. Mag er nog een heel fijn weekend van. Ik maak een afspraak. Donderdagmorgen, zonder zorgen, van 9 uur tot 12 uur. Hier bij Radio Monza. Ik zou zeggen, maak er een fijn weekend van. De groetjes van deze kant en tot volgende week. De beste wensen van deze kant. Lindsay met deze mooie plaat. Het werd zomer. Oh nee, als je me kust, dan wordt het zomer. Jawel. Als je het te vieren hebt, doe het dan. Maak er het beste van. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. En tot zaterdag. Tot donderdag. Donderdagmorgen zonder zorgen. Goedemorgen. Tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerout-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza, gelegen op Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u

0: bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Vogelkaan met elkaar, zondag 30 augustus. In feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Albert en Hein, Hans Larsson en Chris Allers. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kriv-Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Gandja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad, het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg

0: Regio Hoofdstad is de allereerste pukkelpop-sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut Vias, de politie, parket en pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Veen. Zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn, Kinrooien, Brenjestraat

0: Nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, voermeesters van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad, grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Mezijk, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
1: Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Gandja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hoofdstad, is de allereerste Pukkelpop-sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en Pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een

0: Osje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23, maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

te zeggen. Zeg, dat is niet gezond, hè, jongen. Voelde jij je wel goed in je vel?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
8: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook,
10: bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Gandja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg regio Hoofdstad is de allereerste pukkelpop sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi. Voor elkaar met elkaar, zondag 30 augustus, in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Albert en Hein, Hans Larsson en Chris Allers. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maaseik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen al sinds 10:30 vanochtend zonder stroom. Precieze oorzaak van de massale pannen is onduidelijk. Vorige week werd dezelfde regio ook al getroffen door een grote stroomuitval die toen te wijten was aan een defecte transformator. Het is nog niet bekend of er een verband is en hoe lang de problemen nog gaan duren. Netbeheerder Fluvius is ter plaatse. De politie in Anderlecht neemt strenge maatregelen, veiligheidsmaatregelen, nadat het lokale commissariaat afgelopen nacht onder vuur is genomen met een oorlogswapen. Korpschef Jurgen de Landsheer wil daarmee de veiligheid van zijn manschappen en de burgers absoluut garanderen. Het parket van Luik onderzoekt de recente megabrand in de Hoge Venen, hoe die is veroorzaakt en of dat zou kunnen komen door een brandend landbouwvoertuig. Cruciale nieuwe luchtbeelden die zijn gemaakt vanuit een vliegtuig net nadat het vuur uitbrak, tonen inderdaad een brandende tractor of een landbouwmachine wanneer de vuuraard nog maar tientallen meters groot was. Omdat het terrein te warm en te gevaarlijk is, kan het parket voorlopig nog geen sporenonderzoek ter plaatse uitvoeren. De brand is wel onder controle. In het Limburgse Pelt zijn vanochtend twee twintigers opgepakt na een schietpartij op het terras van een café. Na een uit de hand gelopen ruzie werden daar plots schoten gelost met een alarmpistool. Niemand raakte gewond, de politie kon snel ter plaatse komen en sloeg twee mannen van 26 in de boeien. In het voetbal heeft Club Brugge zich versterkt met Mathieu Dams. De 22-jarige verdediger komt over van het Saoedische Al Ahly, waarheen hij anderhalf jaar geleden vertrok vanuit PSV voor een lucratief avontuur. Dams keert nu terug naar de Belgische competitie en hij heeft bij blauw-zwart een contract tot juni 2030. En na de zonsverduistering hebben we ook nog een maansverduistering. Een gedeeltelijke weliswaar. komende vrijdag. De maan zal dan voor 93% in de schaduw van de aarde verdwijnen. De eclips begint vroeg in de ochtend om 3:03 en duurt tot iets na 6:00 ochtends. Deze namiddag afwisselend opklaringen en lokale buien, 21 graden. Morgen starten we grijs, daarna klaart het op, overal droog, 22 graden. Maandag belooft een volwaardige zomerdag te worden met veel zon en 23 graden. Vanaf dinsdag weer wisselvallig.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Op
6: zoek naar Noveenkaarsen?
7: Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
8: Elke dag dezelfde vraag.
9: Wat eten we vandaag?
8: Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag.
9: Maak het je gemakkelijk en bestel online.
8: www.frituurmüllerhof.be.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een tientuizendtal gezinnen sinds half elf zonder stroom. Die komt stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Dat zijn er toch nog veel. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne, toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat ook nu de oorzaak is. Binnenlandminister Bernard Cantin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. De rode lijn is nu echt overschreden, zegt hij. Er raakte niemand gewond. Het is onduidelijk wie erachter zit, maar mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Formule 1 in de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Peukelpop. Ja, ja. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien, 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
7: Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Mazeik, op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarden zaten een tientuizendtal gezinnen sinds half elf zonder stroom. Die komt stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Dat zijn er toch nog veel. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne, toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat ook nu de oorzaak is. Binnenlandminister Bernard Quentin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. De rode lijn is nu echt overschreden, zegt hij. Er raakte niemand gewond. Het is onduidelijk wie erachter zit, maar mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Formule 1 in de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Peukelpop. Ja, ja. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Dit is een namiddag opklaringen en buien, 21 graden. Morgen startgrijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Oude Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molle Beersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Molle Beersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweet ik in Rooi.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement, bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt de politie. Brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. 400 werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het noodweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er te blussen. Dan een zeldzaam iets in Vlezenbeek bij Sint-Pietersleeuw. Is daar net een hoogspanningskabel afgeknakt en op een woning in de Heilige Geeststraat terechtgekomen. De woning vatte vuur en is volledig uitgebrand. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is zeer zeldzaam, zegt men. De oorzaak van de breuk is niet duidelijk. Uit voorzorg werd de stroom in de omgeving tijdelijk uitgeschakeld. De bevoorradingszekerheid komt niet in het gedrang, maar de collega's zijn ter plaatse om alles veilig te stellen voor brandweer en politie, aldus de elektriciteitsdiensten. Ja, en dan hebben we nog wat sport. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedund groepje. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen, buien, mogelijk ook 21 graden. Morgen grijs, daarna klaart het op en droog. 22 graden. Maandag een zonnige dag bij 23 graden, maar vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement, zegt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, aldus Kim Bastiaans van de politie. De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt de woordvoerder. Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. Burgemeester Bart Somers van Mechelen heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijks heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar dan weer politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewy Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt leider in het klassement. Morgen eindigt de Renewy Tour. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de achtste finales. Opklaringen en buien, 21 graden. Morgen startgrijs, daarna klaart het op. Droog wel bij 22 graden. Maandag een zonnige dag, 23 graden. Vanaf dinsdag kans op buien en mogelijk een onweer.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Hallo, ik ben Maurice Mounet en ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Le Soleil d'été. Heel veel luisterplezier.
7: Monza's favoriet.

Hoi, welkom bij Oldies en Goldies met Sandra. Om te beginnen een dikke dankjewel aan René Verduin voor zijn programma de afgelopen uur. Het was weer dik in orde. Het is zaterdagavond, iets na 6 en ik heb er weer zin in. Zet het volume maar alvast wat harder, want we vliegen erin met een echte klassieker. Van de Bay City Rollers is dit Saturday Night.

Saturday Night van de Bay City Rollers. Geen paniek voor de mensen die maandag pas moeten beginnen werken. Het plaatje klinkt altijd leuker als je nog een dagje vrij hebt. Deze van Dolly Parton natuurlijk, 9 to 5.

My Lady, natuurlijk David Hasselhoff was dit. We zijn weer bijna 20 minuutjes na 6. Ik dacht terug wat Nederlandstalig. Eentje uit de jaren 70. Dit is Corrie en de Rekels met Waar moet ik heen zonder jou?

Waar moet ik heen zonder jou? Dat was een echte meezinger van Corrie en de Rekels. En een echt goed nummer waar je eens lekker op kan losgaan, lekker dansen. Uit 1985 is dit Narada Michael Walden met Gimme Gimme Gimme.

Dat was Dana met All Kinds of Everything. Ja, er is op dit moment een nummer wat echt keigoed is en ligt ook goed bij de jeugd. En daarom kan ik het ook niet laten om deze te draaien. Eentje van K3, de allernieuwste, de zomer van Oya Lele.

De zomer van Oya Lele, de nieuwste van K3 was dit. De band zonder naam hadden in der tijd ook een prachtig nummer. En deze heet Amore.

20 voor 7 werd het met deze van BZN. Het eerste uur van Oldies & Goldies met Sandra zit er alweer bijna op. Dus we gaan gewoon lekker verder met eentje uit het jaar 1972. John Kincaid, Dreams Are Ten A Penny.

Dreams are ten a penny. En ik ga jullie gewoon even niet meer onderbreken. Dus ik hoor jullie, of jullie horen mij, terug naar het nieuws en de reclame. Tot zometeen. I'm a real wild one. Wild one.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
10: Canadastraat 38 in Neeroeteren, Mazeik.
9: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
10: iedereen is van harte welkom.
9: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde Dancing. The Dancing.
10: The place to be. Party.
9: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
10: The Dancing Neerouteren.
9: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
10: Wij zien je graag op de dansvloer.
11: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
12: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaaseik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Voor elkaar met elkaar, zondag 30 augustus, in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Albert en Hein, Hans Larsson en Chris Allers. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement, zegt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, aldus Kim Bastiaans van de politie. De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische stip. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt de woordvoerder. Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. Burgemeester Bart Somers van Mechelen heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijks heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar dan weer politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt leider in het klassement. Morgen eindigt de Renewi Tour. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de 8e finales. Opklaringen en buien, 21 graden. Morgen startgrijs, daarna klaart het op. Droog wel bij 22 graden. Maandag een zonnige dag, 23 graden. Vanaf dinsdag kans op buien en mogelijk een onweer.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Hoi hoi, welkom terug. En zo fijn dat u afstemt op Oldies & Goldies met Sandra. Oude nummers, maar ook recentere, maar elke plaat met een verhaal en een gouden randje. Vroeger had ik altijd graag dat het licht een beetje aanbleef op de gang als we moesten gaan slapen. Als je thuis komt en het is al donker, dan is een lampje aan hier of daar ook altijd fijner thuiskomen. Dus voor iedereen deze tip, leave a light on.

Belinda Carlisle met Leave a Light On. En we gaan verder met eentje van de Bellamy Brothers. If I Said You Had a Beautiful Body.

dat was een nummer uit 1979. En dan gaan we even een beetje in deze periode blijven. Een nummer van Ed Sheeran. Ed Sheeran heeft heel veel moderne dansnummers. Ook deze van Shivers. Daar heb ik zelfs een line dance op geleerd. Je kan hem in duo dansen, maar ook in groep. Dus een soort van kring dat je dan staat. Als je geïnteresseerd bent, kan je altijd eens op YouTube kijken. Maar het is zeker de moeite. Dit is Ed Sheeran met Shivers.

Ja, we kunnen niet in het recentere blijven hangen, want het heet natuurlijk Oldies and Goldies met Sandra. Een oud nummertje dan uit het jaar 1971 nog wel. Dit is er eentje van de Cats, One Way Wind. MUZIEK

0: One Way Wind van The Cats. En we blijven in de 70s, jaar 1975. Deze van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

20 na 7 werd het met deze van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Het is dan wel nog niet nacht, maar onthoud, 's nachts dan komt de herinnering. Deze van Erik en Sonne.

Roy Orbison met California Blue. Dan een hele... ik heb die al heel lang geleden nog eens gedraaid. Maar dat is toch al lang geleden. Ja, ik ben weer aan het zeggen. Dit is Glory Days van Bruce Springsteen.

Glorious. En veel Duitsstalige muziek, dat hebben we vandaag nog niet gehoord. Daarom koos ik nu voor deze van Monica Martin. Seemann, deine Heimat ist das Meer.

Dat waren de Flying Pickets met Only You. En op de valreep kreeg ik nog een verzoekje van de Bubble Bubble meisjes. En zij vragen een plaatje aan speciaal voor de jagers. En het is een nummertje geworden van Guus Meeuwis. Proosten op het leven.

I'm a believer van The Monkees was dit. Tijd weer om de knopjes toe te vertrouwen aan mijn lieve collega Jan van Bussel. Het gaat nog leuk worden, dus blijf zeker luisteren. Dankjewel in elk geval dat jullie erbij waren. Zorg goed voor jezelf en wees lief voor elkaar. Niks is vanzelfsprekend, dus respecteer elkaar en wees dankbaar voor al het moois wat op je pad komt. Jullie horen me terug komende woensdag om samen de week te breken. Ik kijk er heel hard naar uit, hopelijk jullie ook. Heel veel liefs, dit was Oldies & Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Eindelijk is het zover. Het ploegen voor oldtimer tractoren komt eraan. Dit gaat door op het terrein Ven, tegenover huis nummer 34 te Mezijk op zondag 30 augustus. Inkom is gratis. Iedereen is welkom.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Sint-Pietersleeuw, Vlaams-Brabant, is een woning volledig in de as gelegd nadat er een afgebroken hoogspanningskabel op het dak terecht kwam. Er vielen geen gewonden. Volgens waarnemend burgemeester Bart Keimolen gaat het op een hoogst uitzonderlijk en zeldzaam incident. Twee verdachten van de spectaculaire beschieting op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog altijd spoorloos. Daders openden vorige nacht het vuur met een oorlogswapen en vluchtten vervolgens weg op een elektrische stip. Hoewel er niemand gewond raakte, reageert de politie kordaat. Er wordt ernstig rekening gehouden met een link naar het drugsmilieu. In het noordoosten van Engeland zijn vanochtend 7 mensen omgekomen bij een verschrikkelijke frontale botsing na een politieachtervolging. Onder de slachtoffers 2 politieagenten. Hun patrouillewagen botste frontaal op een auto die aan het spookrijden was op de snelweg, terwijl die al werd achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de klap. Er loopt een groot onderzoek naar de omstandigheden. In het voetbal heeft Zulte Waregem een vlotte overwinning geboekt tegen SK Beveren. Het werd 4-0 aan de KVB. Zulte scoorde netjes 2 keer voor en 2 keer na de rust. Door deze zege springt SCV voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren moet voorlopig vrede nemen met een gedeelde 8e plaats. In de Formule 1 heeft de Brit Lando Norris de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Nederland. Norris klokte in Zandvoort een snellere tijd dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Die laatste start morgen als derde, maar blijft wel de leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het stilaan op. Lokaal nog een laatste bui. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen starten we de zondag grijs, maar al snel opklaringen en blijft overal droog bij 22 graden. Maandag en dinsdag mooie opklaringen bij 23 graden. Pas woensdag slaat het weer om en gaat het weer regenen.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedenavond, goedenavond, luisteraars. 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà.

Voor mij was er natuurlijk wel Sandra en Zure Jan van Bussel, maar allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luister als wel aan. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. Luister als wel aan. Ik moet er natuurlijk wel te bij zeggen, de eerste single wat komen luisteren is eigenlijk toch speciaal voor deze mensen of de dames en heren of jongens of meisjes die vandaag jarig worden of gisteren of zondag, maandag, dinsdag, dan weten we natuurlijk wel meer en meer aan luisteren. Alleen bij beluisteren weet u meer en meer aan luisteren. Voilà.

zijn er al twee singles bij elkaar. Allemaal rockers tot en met de lus gaan slaan. Maar de laatste is nu normaal met Oerendacht erbij. En daarvoor was natuurlijk wel deze single van de Beatles luisteraars. Echt wel speciaal die jarig zijn luisteren. Gewoon happy birthday. Toch twee goede singles bij elkaar luisteraars. Voilà.

0: zo'n goede oude rocker van eind jaren 60, luisters. Het was natuurlijk wel niemand minder dan deze van de The Rolling Stones erbij, luister. It's only alcohol and I like it, maar toch een goede kraker van je Waalse luisteraars, voilà.
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is de Marianne King van het feestje. Hey!

toch weer langs de Nederlandse kant. Niemand minder dan Johnny Gold. De luisteraars king van het feestje zit er nog altijd bij je luisteraars. Voilà. Maar de volgende zingen zijn toch speciaal die vandaag jarig zijn, luisteraars. Of voor gisteren, of morgen, of overmorgen, of maandag daarvoor. Eigenlijk toch speciaal voor deze allemaal. Komt natuurlijk van onze collega B.O.B.O. luisteraars. De naam is nog altijd van Bart van der Staat. Hé, lieve schat, dan weet je hem natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

natuurlijk toch speciaal voor vandaag jaar is. En luister, komt natuurlijk al onze collega B.O.B.O. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Was toch een goede zinger langs de Nederlandse kant. Niemand minder dan Bart van der Staat. Heel lieve schat. Ja, het klinkt nog altijd even mooi. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zinger zei toch speciaal voor Dunja en voor Farah, luisteraars. Ja. Deze zinger van niemand minder dan Sanna.

dat kent natuurlijk wel het leesje wel aandoen, Loestress, maar klinkt nog altijd zo met deze Nederlandse Limburg bij elkaar. Luister, Jerry Dirk is altijd zijn naam, maar zijn leesjes, die zijn nog altijd, Loestress.

Deze Jan Busser van Jan Biggel, die weet er nog altijd wat hij met zijn moeder bezig was. Luisteraars, voilà, maar toch een goede kraker met hem erbij. Want als moeder zei, is al meer als genoeg voor deze Jan Biggel zeker. Luisteraars, voilà. En daarvoor natuurlijk wel Jantje Koopmansluisters, Rode Rozen lopen nog altijd rond. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single zei ik toch speciaal voor niemand minder dan deze... Peter Moorsluisters, vrijdag jarig geweest, al een dikke profeetje voor hemzelf. Ook voor Jan van Bussel is eigenlijk toch wel dinsdagluisteraars. Het komt natuurlijk wel voor Mia en Marina vanuit de Rotary, maar de rest moest er ook bij zijn, luisteraars. Van Jan en Mia en ook van Angel en Mieke en Marcel, luisteraars. En alle luisteraars en dishokers van Radio Monster komt natuurlijk wel voor Mia en Marina erbij. Eentje van Jules. Luisteraars, voilà.

zullen we zelf een beetje bij bezorgen met niemand minder dan Julke. Luisteraars weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar Jan van Bussel, luisteraars, die wordt natuurlijk al een beetje ouder met de muzikanten. Ben je luisteraars, voilà. Maar ze ook met niemand minder dan deze Peter Moors, die vrijdag jarig is geweest. En Jan van Bussel kreeg natuurlijk wel een dikke proficiat van niemand minder dan Mia en Marina Flipkes bij elkaar. De rest zit er ook bij, luisteraars, voilà. Maar de volgende single ook een goede single tullen met luisteraars van Diana Ross, komt natuurlijk wel van Speedy, ook voor mezelf, luisteraars, My Old Piano.

Nee, weer zo'n goede kaker. We luisteraars hoepen uit de jaren 80. Dat is natuurlijk walk of line luisteraars. Wij als strijd zijn natuurlijk wel dus de vijf heren bij elkaar. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single zijn toch speciaal voor deze Jan van Bussel. Kwam natuurlijk wel van deze dame luisteraars. Een tergend, langzame kraker van je Waalse. Van niemand minder dan Rauwe Nijzen luisteraars. Voilà.

Togadice Lende. Eigenlijk toch speciaal voor mezelf, luister, komt natuurlijk van deze dame. Eigenlijk toch van Jan van Bussel, luisteraars. De gemoon, dat weet ze natuurlijk wel meer en meer. Maar de rauwe ijzer, die weten dat ook. Luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

zo'n goede rock meer als 30 jaar geleden. Het zijn natuurlijk wel de Mavericks. Al luisteraars, wel aan. All you ever do is bring me down. Klinkt nog altijd heel mooi. Al zitten we natuurlijk wel in 2026. Al luisteraars, wel aan. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten en 21 uur. Blijf natuurlijk wel genieten. Tot en met, al luisteraars, voilà.

is natuurlijk van de Brusselaar tot en met de Luister. Ruud de Boucher is natuurlijk Franstalig. De rest is natuurlijk wel Vlaamstalig tot en met Johan Verminden is nog altijd salam. Ruud de Boucher, ja, het zit er nog altijd in. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single is toch een Oostenrijker tot en met luisteraars. Maar onze collega Jean Smees heeft natuurlijk wel gevraagd. Die allemaal jarig zijn alleen. Vandaag zei hij natuurlijk wel tegen mij. Luisteraars, Elisabeth.

toch weer een heustenrijker tot en met. Luister, een goede single om nooit te vergeten met Hansie Hinterzeer erbij. Elisabeth is natuurlijk wel deze dame. Als je natuurlijk zover is gekomen, toch een heel goed ding. Luister, onze collega Smeets heeft er natuurlijk wel gevraagd. Luister, die vandaag jarig zijn, luisteraars. Voilà!

Jan Lobbe, zierlijk zijn luister, de restjes kan nog altijd aan. Meer kan natuurlijk willen zeggen, maar deze dame langs de Nederlandse Limburg, die weet dat eigenlijk ook geluisterd. Angelina is natuurlijk wel deze dame. En de voor was natuurlijk van Wesley Klein. Jij bent te gek voor mij. Twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, ja, toch droeg is er drie goede singers met elkaar. Allemaal goede krakers van je balsen. Net zoals de laatste was er eens van niemand minder dan de classics. Sunshine Baby is natuurlijk wel de titel tot mijn luisteraars. Voilà.

Ja, ook weer zo'n goede kraker van de Johan Luisters vanuit de jaren 70, uit de 1979 Luisters. ILO, oftewel Electric Light Orchestra, Living Thing was natuurlijk wel de titel. En daarvoor was dit Ben E. King, Stand By Me. Twee goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, ja. Die Willy toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho.

Ja, toch een schöne Duitse platentournament vanuit eind jaren 1969. Luisteraars, voilà. Zijn naam is nog altijd Peter Hild. Luisteraars, Rozen Ode Doornen. Ja, die zitten er nog altijd bij. Ja, luisteraars, voilà.

natuurlijk wel twee instrumentaal tot en met electronics luisteren met de vogeltjes dans erbij. En daarvoor natuurlijk Legion James last met gewoon weer Close Your. Dat klinkt allemaal even mooi tot en met de luisteraars. Maar voor de reclame, voor het tijd zijn van 22 uur luisteren, ook als een goede oude kraken van je waarste, is natuurlijk Bobby V tot de tijd zijn van 22 uur luisteraars. Voilà!

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

ben je alweer zo'n goede kraker van niemand minder dan Steden Square erbij, hè, luisteraar. Zie, Cruise is natuurlijk wel die titel erbij, hè, luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch bijna 3 minuten na 22 uur, blijf je natuurlijk wel genieten tot 23 uur, luisteraars, voilà.

Ja, toch weer zo'n goede oude krakenluisters, meer dan 15 jaar geleden. Is natuurlijk niemand minder dan deze Bruce Springsteen. En luisteraars, pay me my money down. Toch een goede kraken van je Waalse luisteraars, voilà. Maar de volgende singers zijn er twee bij elkaar, een beetje tergend langzaam tot de man. Eentje van Paul Anka en eentje van de drugs erbij. Ja, luisteraars, voilà.

ben je toch weer zo'n goeie kraker van je Waalse luisteraars vanuit de jaren 60, uit de 1967. Het zijn natuurlijk wel de Drankse luisteraars. With a Girl Like You, ja, klinkt nog altijd mooi. En daarvoor was ook weer zo'n goeie kraker van je Waalse. Paul Henke, Lonely Bone, twee goeie krakers bij elkaar, luisteraars. Maar de laatste, volgende single is natuurlijk wel Franstalig tot en met. Een beetje bloem, bloem, bloem, is reeds Michel Sardou, Le Lac de Connemara.

Ja, je hebt ze die platten of frosse luisteraars ook al meer dan 40 jaar geleden. Zijn naam is nog altijd Michel Sardou. Le Lac de Connemara zit er nog altijd bij je luisteren. Er zijn altijd mensen of luisteraars die dat graag willen horen. Luisteraars, voilà.

Ja, weer zo'n lantaarn. Langzaam is dat single van bij elkaar. Luisteraars vanuit de Nederlandse kant. Uit de 1969. Luisteraars. Shalala, I need you. Was niemand minder dan de Shuffles. Luisteraars. Voilà.

weer zo'n goede kraker van je Waals, ook eind jaren 60 luisteraars. Vijf hier vanuit de kanten van Venlo, luisteraars. Voilà. Het zijn natuurlijk wel de Teddyboys, luisteraars. Ik heb heimwee naar jou. Ja, dat is natuurlijk wel iets anders, luisteraars. Voilà.

als ze meer naar kijken luisteren, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Frans Bauer is nog altijd zijn naam, maar de hele wereld is een gekkenhuis. Meer kan natuurlijk wel niet zeggen, maar het is zo, luister, toch een goede kraker van je welste.

vijf van die goede singers van niemand minder dan Hansie hier. Ze interesseert bij je luister. Toch een goede kraken van je waardse. En in Oostenrijk zullen we zeggen, liep mich nogmaals. Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars. Voilà.

Vlamingen bij Mekareloos, een Vlaming en een Limburger erbij. Cliff Rilly met Luc van Meeuwen, Ons Geheim, zit er nog altijd bij. En luisteraars, voilà. Net zoals de volgende single, is ook een Vlaming gewoon weg. Bart Herman, luisteraars, voilà.

0: we zitten toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars. Ja, het was natuurlijk wel tussen 20 en 23 uur met Jan van Bussel erbij, luisteraars. Voilà. Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke nacht en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let me...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.

يوم

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Ik weet het wel, niks is alleen maar zwart of wit. Maar door een bluts die ergens in de kosmos zit, zeggen ze dat er sprake van een dipje is.